0: 220. Radio Nazi.
1: In de jaren 60 en 70 moesten we het doen met de middengolf op onze transistorradio's. Nu, tientallen jaren later, is streaming audio het medium om jouw muziek in optimale kwaliteit te kunnen horen. In elk seizoen van het jaar staan we klaar. Je vrienden van de radio. In elk seizoen van het jaar staan we klaar. Je vrienden van de radio. Je vrienden van de radio.
2: Roger.

0: De kern van de zaak is dat in de ether er weinig ruimte is voor radiogolven. Op het land wordt iedereen die met de ether gaat experimenteren, die geheime zender wordt, piratenzender wordt, die wordt opgespoord, gepakt en gestraft. De mensen die genoeg geld hebben, die kunnen uitwijken naar de zee, althans tot voor kort. En die kunnen daar een schip leggen en vrijelijk hun gang gaan. Nou, op dit punt wordt de zaak nu rechtgetrokken. Iedereen die van nu af piratenzender is, zowel op het land als op de zee, valt onder dezelfde regels.
1: Het publiek voelt het een beetje aan als de zeezenders worden vermoord.
0: Ja, in zekere zin is dat zo natuurlijk. Maar iedere piraat op het land wordt ook vermoord. Die wordt ook uit de ether weggehaald.
1: Maar ter bescherming van Hilversum?
0: Dat kun je niet zeggen zo, vind ik. Want waar het ons om gaat is dat er een bepaalde orde moet zijn in de ether, waardoor wij weten wat er uitgezonden wordt en hoe het uitgezonden wordt. Dat dit toevallig ook Hilversum eventueel beschermt, ja, dat is dan meegenomen of niet. Dat hangt vanaf hoe je daar naar kijkt. Het is geen populaire maatregel, maar het is natuurlijk wel zo ook dat de golflengtes die nu bezet worden, die kunnen wij ook niet gebruiken voor andere doeleinden. Willen wij andere golflengtes voor Nederland legaal verwerven, wettelijk verwerven, dan zullen we ook naar dit punt naar het recht en de wet moeten zoeken. En dat is dikwijls niet populair, dat weet ik.
1: Is nog wel een beetje lol aan die laatste dagen.
2: Of we er een beetje doorkomen in die laatste dagen? Nou, we hebben er nog steeds geen genoeg. Ja, we hebben ons een jaar geleden ongeveer voorgenomen dat we de doelstelling van ons radiostation ten volle zouden beantwoorden tot het laatste moment toe. Dat houdt in een stukje plezier, een stukje entertainment, een stukje ontspanning brengen. En dit is eigenlijk bezig.
1: Geen wrok en haat en nij tegen de bestaande omroepen?
2: Daar hebben we 8 uur per dag voor over als we thuis zijn of als we slapen. En dat doen we daar, niet op de radio. Ik geloof niet dat ons station daarvoor is, dat we het daarvoor opgericht hebben. Ik geloof ook niet dat het de taak is die we hebben tegenover onze luisteraars en natuurlijk onze adverteerders.
1: Volgende week werkloos?
2: Ik denk het niet. Net wat ik zeg, Radio Noord zijn mensen nu nog op middengolf, korte golf en FM. Binnenkort op Nederland 1, Nederland 2, Hilversum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, net waar je wil. We hebben er goed vertrouwen in.

0: Hebben jullie er nog een beetje aardigheid aan?
1: Nou, wat mij betreft wel. Ik ga tot de laatste minuut met hetzelfde enthousiasme door. Dat is geen punt.
0: En volgende week?
1: Volgende week, ja, het zal wennen worden. Als je gewend bent iedere dag een bepaald aantal uren aan radio te doen, dan zal het inderdaad wel even een slag zijn. Maar oké, daar komen we wel weer overheen.
0: Wat ga je doen? Ben je werkloos?
1: Nou, de eerste maand, een maandje uitrusten, lekker een beetje relaxen. En dan vanaf 1 oktober Hilversum 3, het wordt de Tros Radio.
0: Dus Hilversum 3 wordt toch een programma zoals de zeezenders tot nog toe gebracht hebben?
1: Dat is altijd de opzet van Hilversum 3 geweest, naar ik begrepen heb. En als ik daar mijn steentje toe bij kan dragen, dan is dat inderdaad wel leuk. Als dat zou kunnen gebeuren, ja.
0: Waar luister jij naar?
2: Naar Radio Veronica.
0: Kan volgende week ook niet meer?
2: Nee, want daarom ben ik ook het gast aan het graven voor Radio Veronica.
3: Nog 44 uur.
4: De directies van...
5: Ik ben Mark van Amstel en alweer 42 jaar geleden beginnen DJ en nieuwslezer bij Radio Noordzee Internationaal.
6: Dit is Radio Noordzee Internationaal.
5: Ik heb als eerbetoon aan het station waar mijn radioloopbaan begon het boek De Gouden Glans van Radio uitgegeven. Het is samengesteld door Miamigo-collega Ferry Eden en het boek is nu in onze webwinkel www.degoudenglansvanradio.nl te koop.
6: Radio 220.
5: Wil jij weten waarom het kleurrijke zendschip de Mebo 2 heette? Waarom er Radio Noordzee op stond? En wat er aan de bomaanslag vooraf ging? Koop dan dit boek. Dan zeg ik nog alleen tot ziens in de Gouden Glans van Radio.
7: De Gouden Glans van Radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitbij.
8: Deutscher Dienst von Radio Nordsee International mit den Seesenderhits und wir hörten den Ton einer Fernsehreportage der niederländischen Rundfunkorganisation NCRW vom 28. August 1974. Eine kurze Reportage von etwas 4 Minuten und wir hörten davon den Fernsehton. Dankeschön nochmal an Henk de Brouwer für diesen tollen Mitschnitt. Musik aus dieser tollen 70er Seesenderzeit. Alice Cooper mit Elected.
9: Seesender Hits.